0: trainers uitgeroepen tot beste trainer van het afgelopen seizoen. Hij kreeg de Rinus Michels Award uitgereikt. Schreuder haalde met NEC de bekerfinale en de derde plek in de eredivisie. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
1: Dit is Radio Texel.

0: Trots op Texel.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen aangekondigd op de NAVO-top. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af. En in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. In Dordrecht is iemand aangehouden vanwege drugsmokkel. De 39-jarige wordt ervan verdacht cocaïne te hebben ingevoerd in een lading bananen. De drugs werden in mei gevonden bij supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Toen de politie het huis van de verdachte doorzocht, werd ruim €50.000 aan contant geld gevonden. Ook zijn een auto en een motorboot in beslag genomen. De politie doet nog onderzoek naar criminele organisaties achter de smokkel. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Meld Misdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld, meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Umbrella. Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. Uit Bahrein, Kuwait en Qatar komen berichten van mogelijke Iraanse aanvallen. Het was een reactie op bombardementen van de VS op doelen in Iran. President Trump zei dat dat nodig is om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. De voormalige commandant van de Argentijnse marine heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen voor het zinken van een onderzeeër. Bij de scheepsramp in 2017 kwamen alle 44 bemanningsleden om het leven. Het duurde een jaar voordat de onderzeeër werd teruggevonden op de bodem van de oceaan. De rechtbank zegt dat de voormalige chef nalatig is geweest, omdat technische problemen niet op tijd onderzocht werden. Hij hoeft niet de cel in, maar moet zich wel af en toe melden bij de politie. 3 hooggeplaatste officieren die ook vervolgd werden, zijn vrijgesproken. Een man die vol ingeslikte drugszakjes in Amsterdam op de trein stapte, moet 3 jaar de cel in. De 31-jarige had 75 zakjes drugs ingeslikt toen hij naar Salzburg in Oostenrijk reisde. In Duitsland vonden douanemedewerkers dat hij zich verdacht gedroeg. En toen ze zijn handen op drugssporen testten, vonden ze cocaïne. Op een röntgenfoto in het ziekenhuis was te zien dat het lijf van de man vol drugspakketjes zat. Die hadden een straatwaarde van 50.000 euro. De verdachte komt uit Nigeria en woonde tot voor kort in Italië, waar hij asiel had aangevraagd. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af en in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. De democraat Graham Platner trekt zich terug uit de verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat van november. In de staat Maine stond hij in de peilingen iets boven de al jaren populaire republikeinse kandidaat Collins. Meerdere ex-vriendinnen van Platner beschuldigen hem van seksueel geweld. Zelf ontkent hij dat, maar kopstukken in de Democratische Partij riepen hem op om uit de race te stappen. Platner kwam vorig jaar ook al onder vuur te liggen. Toen doken er online berichten op waarin hij ongevoelig zichzelf uitliet over slachtoffers van seksueel geweld. Een man die drugspakketjes had ingeslikt en daarmee van Amsterdam naar Salzburg reisde met de trein, moet 3 jaar de cel in. Er werden honderden grammen cocaïne en heroïne in zijn lijf gevonden. De douane in Keulen had hem tegengehouden omdat hij zich nerveus gedroeg en geen goede verklaring voor zijn reis gaf. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het

muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein werden explosies gehoord en in Kuwait ging het luchtalarm af. In Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht. Die kregen ze op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. Een nieuwe behandeling kan kinderen met een zeldzame en levensbedreigende vorm van overgewicht helpen. De ziekte ontstaat door een beschadiging in de hersenen, door een tumor of een operatie. Daardoor krijgen mensen extreme honger, terwijl ze juist minder goed calorieën kunnen verbranden. Gezond eten en sporten die helpen daar niet tegen. Vooral kinderen kunnen de zeldzame ziekte krijgen. Het nieuwe medicijn zorgt ervoor dat het gebied in de hersenen weer herstelt. Het middel is goedgekeurd om te gebruiken in de VS en Europa. Het is nog niet duidelijk of het in Nederland vergoed gaat worden. Op het strand bij Velsen-Noord zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen de brand uitbrak. Meerdere huisjes werden ontruimd. Hoe de brand bij Velsen-Noord kon ontstaan is nog niet bekend. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon, met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel.
5: Dit is Radio Texel.
6: Struis.
7: Vroeg.

0: Wij zijn trots op Texel.
1: We begonnen de uitzending vandaag met Level 42, Tracy. Daarna kreeg je Blue en Stevie Wonder met Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. En je hoorde Calvin Harris met Feels. Blijf luisteren naar Radio Texel. Wij draaien de allerleukste muziek. Straks krijg je Rondé met...

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied een rustige, maar overwegend bewolkte dag. De temperatuur blijft steken op circa 20 graden. De wind waait matig vanuit het noordwesten, windkracht 4. En overdag is er een zeer kleine kans op een spatje regen. Kortom, ook op Vlieland hoofdzakelijk bewolkt en een frisse zomerdag met een matige noordwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

Woman kregen we Douwe Bob met Slow Down en Terrence Trent D'Arby, If You Let Me Stay. Miley Cyrus, Party in the USA, Cats met Let's Dance en als laatste Billy Ray Cyrus met These Boots Are Made For Walking. Het programma Struisvroeg voor deze ochtend zit erop. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen is er weer een Struisvroeg. Tot dan. Doei doei.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op het strand bij Wijk aan Zee zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen er brand uitbrak. Een aantal huisjes werd ontruimd. Het vuur ontstond rond 2 uur en was iets voor 4 onder controle. Hoe de brand kon ontstaan bij de vakantiehuisjes is nog niet bekend. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Kuwait en Qatar. Ondanks de aanvallen over en weer laat president Trump de optie tot onderhandelingen wel open, zegt correspondent Sjoerd ten Daas.
2: Hij zei ook dat hij er geen probleem mee zou hebben als er verder gepraat zou gaan worden. Zei daar wel bij dat hij er zelf niet veel vertrouwen in heeft. Maar ja, hij laat daarmee wel blijken dat hij nog steeds ook heel erg graag op dat pad wil blijven wandelen.
1: President Trump zei dat de Amerikaanse aanvallen nodig waren om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. En uit tests blijkt dat een nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen. In de Amerikaanse staat Maine is de democratische senaatskandidaat Graham Platner uit de race gestapt. Hij leek goede kans te maken voor de zetel, maar wordt beschuldigd van seksueel geweld. In een videoboodschap ontkent hij, maar zegt na gesprekken met zijn vrouw toch te stoppen.
3: For that reason, we are suspending campaign operations. This is incredibly difficult because I know that some will think it's an admission of guilt, and it most certainly is not.
1: De Democratische Partij heeft tot het einde van de maand om een nieuwe kandidaat aan te wijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland.
6: Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied een rustige maar overwegend bewolkte dag. De temperatuur blijft steken op circa 20 graden. De wind waait matig vanuit het noordwesten, windkracht 4. En overdag is er een zeer kleine kans op een spatje regen. Kortom, ook op Vlieland hoofdzakelijk bewolkt en een frisse zomerdag met een matige noordwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Iran en de VS hebben vannacht verschillende doelen aangevallen in het Midden-Oosten. Iran deed dat als reactie op bombardementen van de VS in hun land. De aanvallen bevestigen volgens correspondent Daisy Moore wat Iran graag wil benadrukken.
2: Amerika is niet te vertrouwen, daar kan je geen afspraken mee maken. Heb je een deal, dan stapt Trump eruit. Ben je aan het onderhandelen, dan beginnen de bombardementen. Dus dat is de retoriek die je ze hoort benadrukken.
1: Beide landen zien nog wel een diplomatieke weg uit de oorlog, maar het vertrouwen wordt door de aanvallen niet beter. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo de grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Het dodental van overstromingen in Zuid-China is opgelopen tot 39. Door een tropische storm viel er in korte tijd veel regen. In de stad Nanning brak een dam door. In de regio werden zo'n 130.000 mensen geëvacueerd. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. Uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen, vertelt deze arts.
3: Ik zie dat de kinderen weer een normaler leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding. Hebben ook niet meer dat drukke hongermonstertje in hun hoofd. Kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren.
1: De Nederlandse Zorgautoriteit gaat nu kijken of het medicijn ook hier op de markt kan komen. Het weer vanochtend op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noordoosten blijft het nog bewolkt. Het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen ook een zonnige dag met ongeveer dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van.

0: is Radio Texel.
1: 106.1 FM en wereldwijd op radiotexel.nl.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied een rustige maar overwegend bewolkte dag. De temperatuur blijft steken op circa 20 graden. De wind waait matig vanuit het noordwesten, windkracht 4. En overdag is er een zeer kleine kans op een spatje regen. Kortom, ook op Vlieland hoofdzakelijk bewolkt en een frisse zomerdag met een matige noordwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl. De Wadden. De vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de nieuwe Amerikaanse aanvallen in Iran vannacht zijn 14 mensen gedood. Er raakten ook tientallen mensen gewond, zegt het Iraanse ministerie van Volksgezondheid tegen persbureau AP. Vannacht zijn explosies gehoord in steden langs de Persische Golf en de straat van Hormuz. Iran reageerde net als gisteren met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Qatar. Onderhandelingen tussen Iran en de VS liggen stil, al zou Trump deze optie open willen houden. Ook het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt nagenoeg stil met een stijgende olieprijs tot gevolg. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo een grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Artsen gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Veel kinderen krijgen de ziekte waardoor ze extreem veel honger krijgen vanwege beschadigingen in de hersenen. Deze arts legt uit wat de nieuwe behandeling doet.
3: Nou, dat nieuwe medicijn, dat heet acetmelanotide, dat herstelt dat signaaltje weer. Dus waardoor je dus weer voelt dat je verzadigd bent, dat je genoeg gegeten hebt en waardoor die verbranding weer op gang komt.
2: Het medicijn is nog niet beschikbaar. De Nederlandse Zorgautoriteit doet er nog onderzoek naar. De Marokkaanse voetballer Ismaël Saibari is niet fit genoeg om mee te doen aan de WK-wedstrijd tegen Frankrijk. De middenvelder viel geblesseerd uit in het duel met Canada en is nog niet op tijd hersteld voor de kwartfinale vanavond. Saibari scoorde in elke groepswedstrijd voor Marokko en in de 16e finale tegen Nederland schoot hij de beslissende strafschop. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: Dit is Radio Texel. Non-stop.
1: Yo sé

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied een rustige, maar overwegend bewolkte dag. De temperatuur blijft steken op circa 20 graden. De wind waait matig vanuit het noordwesten, windkracht 4. En overdag is er een zeer kleine kans op een spatje regen. Kortom, ook op Vlieland hoofdzakelijk bewolkt en een frisse zomerdag met een matige noordwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl. De Wadden. De vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel. Let's move!

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal is een record aantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Huurders krijgen zo ook de kans om huiseigenaar te worden. Gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. ABN AMRO krijgt een boete van 8,5 miljoen euro omdat de bank niet genoeg heeft gedaan tegen witwassen. Volgens de toezichthouder konden klanten sancties tegen bijvoorbeeld Rusland omzeilen. Werden verdachte transacties niet goed onderzocht. Een politiemedewerker in Limburg is ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het ontslag volgt op een strafrechtelijk onderzoek door het OM en een disciplinair onderzoek door de politieleiding. De medewerker zou tegenover meerdere partners seksuele grenzen hebben overschreden en gewelddadig zijn geweest. Het gaat om iemand die werkte bij het team arrestantenzaken in Limburg. Dat team bewaakt en verzorgt mensen die zijn gearresteerd. FC Groningen doet samen met technisch directeur Mo Allag aangifte van poging tot oplichting. De dader of daders gebruiken vervalste documenten met logo's van voetbalclubs, doen zich voor als de technisch directeur. Ze proberen spelersmakelaars te overtuigen dat er belangstelling is voor een speler. De makelaar moet vervolgens betalen voor een medische keuring en reiskosten. Een Engelse speler kwam op die manier naar Schiphol, maar wachtte daar tevergeefs op een delegatie van FC Groningen. Bleek toen te zijn opgelicht. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied een rustige, maar overwegend bewolkte dag. De temperatuur blijft steken op circa 20 graden. De wind waait matig vanuit het noordwesten, windkracht 4. En overdag is er een zeer kleine kans op een spatje regen. Kortom, ook op Vlieland hoofdzakelijk bewolkt en een frisse zomerdag met een matige noordwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Regeringsleiders die in Turkije te gast waren op de NAVO-top hebben van de Turks premier Erdogan een vuurwapen cadeau gekregen. Op de loop ervan stond hun naam gegraveerd. Bij het relatiegeschenk kregen ze ook een doosje met 6 scherpe patronen en een schoonmaaksetje. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de ambassade in Turkije. Daar wordt het wapen onklaargemaakt. De premier nam het wapen volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wel aan, omdat dat gebruikelijk is bij officiële geschenken. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. West-Europa beleefde de heetste juni ooit gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was. Ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in juni is niet los te zien van de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Volgens experts blijft het klimaatsysteem alsmaar hitte opbouwen. De politie in Limburg heeft een medewerker ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat gebeurt na onderzoek door de politie en het OM. Wat die medewerker heeft gedaan is onbekend. Het gaat om iemand die met arrestanten werkte. Het weer, langzaamaan meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop. Non-stop. Non-stop.
5: And I wonder if you know how it really feels to be left outside alone.
0: Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied een rustige, maar overwegend bewolkte dag. De temperatuur blijft steken op circa 20 graden. De wind waait matig vanuit het noordwesten, windkracht 4. En overdag is er een zeer kleine kans op een spatje regen. Kortom, ook op Vlieland hoofdzakelijk bewolkt en een frisse zomerdag met een matige noordwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel... waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Ken jij iemand die zich al lange tijd inzet voor anderen of voor Texel? Deze persoon of instelling komt misschien wel in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding.

0: tijdens de lintjesregen in april 2027. Let op, aanmelden kan tot 15 juli aanstaande. Kijk voor meer informatie op www.tessel.nl/onderscheidingen.
1: Trots op Tessel. Radio Tessel. Het nieuws van 12 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Bij de explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek van Bouw- en Woningtoezicht en een aannemer heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De explosie sloeg vorige week de voorgevel en achtergevel uit het pand. Door de brand ontstond een gat in het dak. 2 mensen raakten gewond, 1 van hen overleed later. De oorzaak van de explosie in Huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. De Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden, meldt de BBC. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads als Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Haar stemgeluid was herkenbaar, want ze klonk schor na een keeloperatie. Haar familie meldt dat Tyler afgelopen nacht is overleden in een ziekenhuis in Portugal, waar ze een tijd in een kunstmatige coma lag na een darmoperatie. Bonnie Tyler was 75. Op de NAVO-top in Ankara heeft de Turkse president Erdogan regeringsleiders een werkende revolver cadeau gedaan, compleet met munitie. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Daar wordt het onklaar gemaakt. NAVO-baas Rutte heeft het cadeau niet aanvaard. Wel is hij volgens zijn woordvoerder dankbaar voor de geste. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese Klimaatbureau, Copernicus, meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in Europa hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Experts zeggen dat het klimaatsysteem alsmaar hitte blijft opbouwen. Het weer, droog op veel plaatsen, zon in het noordoosten en oosten, bewolking, maar ook daar breekt de zon later door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
3: En Radio Tessel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Tessel.
4: Het beste van het eiland. Radio Tessel.
5: Alle toeristen een fijn verblijf op ons mooie eiland.
3: Vanaf het eiland.
6: Toppers van toen.
1: Non-stop. Van de boot tot de vuurtoren.
6: Toppers van toen.
1: We leven terug. 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.
4: Radio Tessel.
7: Twisting the night away.
1: Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied een rustige, maar overwegend bewolkte dag. De temperatuur blijft steken op circa 20 graden. De wind waait matig vanuit het noordwesten, windkracht 4. En overdag is er een zeer kleine kans op een spatje regen. Kortom, ook op Vlieland hoofdzakelijk bewolkt en een frisse zomerdag met een matige noordwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Vanaf het eiland.
3: Toppers van toen.
4: Non-stop.
5: Van de boot tot de vuurtoren.
3: Toppers van toen.
6: We leven terug.
7: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.

0: Toppers van toen.
1: Non-stop.
0: Van de boot tot de vuurtoren. Toppers van toen.
1: We leven terug.
2: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.
0: Toppers van toen op Radio Texel.
1: Non-stop.
3: Tot zover weer de Toppers van toen. Wat mij betreft een hele fijne middag en graag tot morgen.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burgh. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren, maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Zangeres

0: Bonnie Tyler is in Portugal overleden. In de jaren 80 had ze grote hits. Een power ballad zoals Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Bonnie Tyler was 75. Het afgelopen kwartaal werd een recordaantal woningen te koop gezet, meldt makelaarsvereniging NVM. De markt is wat minder verhit, met meer ruimte voor kopers om te bezichtigen en minder druk om snel te bieden. Het gaat om een tijdelijk effect. Er zijn nog steeds te weinig huizen voor starters en senioren, zeggen de makelaars. Door een explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was. Ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Het weer droog, op veel plaatsen zon. In het noordoosten en oosten bewolking, maar ook daar breekt de zon later vanmiddag door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. En vanavond blijft het nog lang boven de 20 graden. En morgen wordt opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
1: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: I get a good feeling. Yeah.
1: Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied een rustige maar overwegend bewolkte dag. De temperatuur blijft steken op circa 20 graden. De wind waait matig vanuit het noordwesten, windkracht 4. En overdag is er een zeer kleine kans op een spatje regen. Kortom, ook op Vlieland hoofdzakelijk bewolkt en een frisse zomerdag met een matige noordwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid gestemd voor de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. De bedoeling is om minder afhankelijk te worden van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 gebruikt kan gaan worden. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren. Maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Italië zet 2 Russische militaire attachés het land uit. Ze moeten binnen 3 dagen vertrekken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken waren de 2 spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. 2 dagen geleden werden 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd die geheim

0: informatie zouden hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. De Britse premier Starmer zegt dat het Verenigd Koninkrijk een van zijn grootste muzikanten heeft verloren, nu zangeres Bonnie Tyler is overleden. Hij noemt haar een icoon die de dansvloeren en karaokebars deed vollopen. Bonnie Tyler had in de jaren 80 grote hits als Total Eclipse of the Heart en It's a Heartache. De zangeres lag in coma na een operatie. Ze was 75 jaar. Het weer, eerst nog wat bewolking, maar vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
1: Heerlijke muziek.

0: fellow sons.
1: 100% real nigga. And all y'all can't fool a real nigga.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag in het Waddengebied een rustige maar overwegend bewolkte dag. De temperatuur blijft steken op circa 20 graden. De wind waait matig vanuit het noordwesten, windkracht 4. En overdag is er een zeer kleine kans op een spatje regen. Kortom, ook op Vlieland hoofdzakelijk bewolkt en een frisse zomerdag met een matige noordwestenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Vanaf het eiland.
3: Dit is Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Trots op Texel.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Een wijkagent uit Tilburg die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. De man zei voor de rechter dat andere gevangenen het op hem hebben gemunt. De agent van 62 werd begin dit jaar aangehouden. Hij staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Hij zou informatie hebben opgezocht en doorgespeeld over een gestolen partij cocaïne, ontvoeringen in Hoofddorp en Waalwijk en een explosie bij een huis in Goorlen. Italië zet twee Russen het land uit. Het zijn militair attachés die zich bezighouden met defensiezaken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de twee spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. De Russen moeten binnen 3 dagen Italië verlaten. 2 dagen geleden werden al 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd. Zij zouden geheime informatie hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. In Huizen in het Gooi is door een explosie en een brand vorige week zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig bewoonbaar zijn. De oorzaak van de explosie in 1 van de huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. In de Tour de France is opnieuw een Nederlander afgestapt. Sprinter Arvid de Klein gaf in de 6e etappe na ongeveer 50 kilometer op. Hij kwam in de 3e etappe al op grote afstand binnen. De Klein is de 5e uitvaller deze Tour. De 2e Nederlander. Gisteren gaf ook Alex Molenaar op. Het weer. Vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 in het zuiden. En vanavond blijft het nog lang warm. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.

0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
1: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
1: Radio Texel.
2: Het beste van het eiland. Radio Texel.
3: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.

kan je niet vergeten. Aan jou denken doet me pijn. Maar dat ik je zo zou missen, zal het morgen anders zijn.

0: het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Dit programma is een herhaling, maar nog net zo leuk. Dit is Radio Texel.

een nare droom gehad. Rustig maar, rust nog maar.

weet je nog, bruine Madonna. Jij was toen 2 dagen mijn vrouw. En nou heb ik bruine Madonna alleen maar een foto van jou.

je ooit nog weg zult gaan. Dan zit ik diep in jou, je kunt me niet verlaten. En als een vogel vliegen wil,

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel... waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 twee mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Eén van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van de lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. In het zuidoosten van China zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen bij een brand in een schoenenfabriek. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Xinjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen het dak opgevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden is te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan en er een dikke zwarte rookwolk in de lucht hangt. Brandweerlieden proberen mensen te bereiken die nog vastzitten in de fabriek. Honderden mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en zei dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie van het meisje, maar oordeelde dat er geen verkrachting was. Vanmiddag droegen de demonstranten in Utrecht spandoeken met teksten als "geen ja is nee" en "geloof slachtoffers". Sinds het voorjaar hebben de mazelen in Bangladesh al aan bijna 750 kinderen het leven gekost. Het aantal slachtoffers ligt mogelijk hoger, zegt UNICEF. Vooral kinderen tot 5 jaar worden ziek. De regering van Bangladesh is bezig met een noodvaccinatiecampagne. Het weer vanavond is het nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
1: Ken jij iemand die zich al lange tijd inzet voor anderen of voor Texel? Deze persoon of instelling komt misschien wel in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding tijdens de lintjesregen in april 2027. Let op, aanmelden kan tot 15 juli aanstaande. Kijk voor meer informatie op www.texel.nl/onderscheidingen.
2: Trots op Texel, Radio Texel, het nieuws van 6 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij de rechtbank in Utrecht hebben honderden mensen geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een meisje van 17. Er hebben wel seksuele handelingen plaatsgevonden, oordeelde de rechtbank, maar het zou geen verkrachting zijn geweest. Voor een schietpartij waarbij een dode viel en iemand zwaar gewond raakte, is een man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27 jaar cel. De twee werden in 2024 op een landweg in de buurt van Vlissingen beschoten, vermoedelijk tijdens een ruzie over drugs. De veroordeelde man heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Een Tilburgse agent die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. Tegen de rechter zei hij dat hij door andere gevangenen wordt bedreigd. De man staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Het weer is steeds vaker spelbreker bij de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de organisatie krijgen wandelaars niet alleen vaker te maken met extreme hitte, maar ook met tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is niet aan de orde. Wel wordt bekeken of er vroeger op de dag kan worden gelopen. Bij de overstromingen in het zuiden van China zijn honderden giftige slangen uit kwekerijen ontsnapt. Een aantal mensen is al behandeld tegen slangenbeten. Eén slachtoffer is overleden. De overstromingen zelf hebben aan zeker 38 mensen het leven gekost. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Het weer vanavond is het nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
2: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: Je bent lekker wakker, Shini.
1: Ja. Oh. Ik denk, ik mis wat.
0: Een microfoon is altijd handig, hè?
1: Ja. Ja. En dan denk ik, zodat ze me ook gewoon wel kunnen horen.
0: Je had het wel overschreeuwd. Ja, dat. Ja. Welkom, Country Time. 2 uurtjes met Anneke en met Shini.
1: Ja, dat klopt. Het tweede donderdag in juli alweer.
0: Ja, en de vakanties zijn begonnen. Ja. Althans, Noord. In het noorden.
1: Noord,
0: ja. Noorden heeft kan. En wat hebben we een hoop leuke dingen te verwachten op ons eiland de komende tijd.
1: Ja, er zijn weer een aardig wat
0: we hebben natuurlijk
1: festivalletjes.
0: Afgelopen zaterdag hebben we Zonpop gehad in Walhalla.
1: Walhalla.
0: Walhalla.
1: Walhalla.
0: Walhalla.
1: Ja, Walhalla.
0: Moeilijk nog. Ja. In ons geboortedorp, de Waal. Erg gezellig. Ik heb weer genoten. Was erg leuk. Ik heb genoten van de K3 Tribute Band op het eind.
1: Die was het meest herkenbaar, denk ik.
0: Ja, en ik kon niet alles meezingen. Want ik heb natuurlijk geen dochters.
1: Nee.
0: De pasjes gingen me goed af. Wat hebben we natuurlijk binnenkort? Komend weekend hebben we Sun Beach. En dan
1: het
0: weekend erop, volgens mij, BFF. De Beach Food Festival.
1: Oh, ik dacht dat dit weekend al was. Oh, dan ben ik verkeerd.
0: De 15e, volgens mij. Dat is volgend weekend.
1: Ja, dat is volgend weekend.
0: Ja, nu dit weekend heb je Sun Beach. Nou, dat is niet mijn kopje thee.
1: Nee, mij ook niet.
0: Daar wil ik nog niet doodgevonden worden.
1: Ik ga naar
0: veel
1: leukers. Ik ga naar Loekomst.
0: Ja, jij gaat naar Loekomst. Maar ik natuurlijk niet.
1: Nee, dus
0: we moeten
1: mag
0: ook
1: naar Sun Beach.
0: Voor de achterblijvers wat we melden hebben.
1: Naar Sun Beach.
0: Ik ga niet naar Sun Beach. Nee, daar wil ik nog niet doodgevonden worden. Al wens ik natuurlijk iedereen die daar wel heen gaat.
1: Een fijn
0: heel veel plezier. Absoluut. Nou,
1: we zijn
0: zeg eens waar wij editie nummer 217 mee begonnen zijn.
1: We zijn begonnen met Emil Miller, of Miller, of hoe noem je het? Hoe zeggen we
0: Miller,
1: het? Miller, toch wel, denk ik. Hè? Het was geen pure country, maar een mix van folk, rock en indie. Hij had zijn muzikale doorbraak toen zijn muziek voor de soundtrack van de Marvel film The Avengers werd gebruikt. En dat werd alweer
0: Avengers. Avengers, niet met een.
1: Ja, ik ben niet van die Marvel films.
0: Sowieso ben je niet van het Engels. Het is Dandelion.
1: Ik heb een bijzondere uitspraak.
0: Ja, precies. Laten we het daarop houden.
1: Wat hadden we nog meer? Dat was in 2012, dus dat is al een mooi tijdje geleden. Maar dit was zijn meest persoonlijke en favoriete nummer. En hij schreef het voor en over de liefde van zijn leven.
0: Nou, ik vond het prettig om naar te luisteren, maar ik zal hem niet gauw nog een keer opzetten.
1: Vooral als je gewoon stil in een hoekje zit of zo.
0: Ja,
1: dan
0: als je gewoon je afspeellijst aan hebt. Ja, denk, oh,
1: dat,
0: leuk tussendoortje.
1: Kabbelt lekker voorbij.
0: Precies dat. Mijn eerste nummer van vanavond is een line dance nummer, als ik me niet vergis.
1: Ja, klopt.
0: Niet eentje waar ik ooit gedanst heb, maar jij wel,
1: ik
0: volgens
1: wel,
0: mij.
1: Ja.
0: Volgens mij was dit voor mijn tijd.
1: Dacht het niet, maar...
0: Dacht het wel. Laurie Morgan, What Part of No?

0: Lori Morgan, What Part of No. En uit betrouwbare bronnen heb ik vernomen dat dit de Freeze, dat je hierop kan doen.
1: Nou ja, ik dacht dat het ook een bestaand eigen dansnummertje was, maar...
0: Zou zo maar kunnen.
1: Ik weet het niet meer.
0: In ieder geval de Freeze en line dancers, die snappen dat.
1: Ja, zeker. Absoluut. Ja. Low Cash en Parmalee, die hebben een bestaand liedje in een nieuw countryjasje gestoken.
0: Ja, ik dacht al, het komt me zo bekend voor. En toen kwam het refrein. Ik denk, oh
1: die
0: ja,
1: ken
0: nu
1: ik.
0: Weet ik
1: ja,
0: het.
1: Ja. Het, is een, het originele nummer is een legendarisch popklassieker uit de jaren 70.
0: Nou, zal ik je eens eventjes, want ik heb het even opgezocht. Het is geen country nummer, maar country artiesten deden het dus wel heel vaak coveren. Dus vandaar dat het ook in de country scene toch heel vaak rondspeelt. Dus je zou zomaar kunnen denken dat het wel een country nummer was.
1: Ja, de originele was het dus niet. Dat was een popversie.
0: Ja, nee, maar juist die popversie.
1: Ja,
0: die werd dus heel
1: gecoverd.
0: Veel, ja, door country artiesten.
1: Escape, de Pina Colada song, is het originele nummer. De nieuwe song die zit bomvol verwijzingen naar de oude country artiesten en iconische nummers. Dus goed luisteren.
0: Ja.
1: Naar wat en wie hier allemaal voorbij komen.
0: Ik zag het. Moeten we ze opnoemen straks?
1: Je mag het boven
0: vandaag. Ga je een quiz doen?
1: Low Cash en Parmalee met Let the Country Music Play.

0: Let the Country Music Play. Heb je er een gevonden?
1: Ik heb Digging Up Bones, Jukebox Junkie, Should Have Been a Cowboy, Achy Breaky Heart, Shadow Hoochie, Pickup Man en Scoot Bootin Boogie.
0: Ja, goed. Je hebt nog één gemist. Two Pina Coladas van Garth Brooks.
1: Oh,
0: die zat er ook in.
1: Okay.
0: En de verwijzingen naar de artiesten.
1: Artiesten, Faith Hill, Shania Twain, George Strait en Alan Jackson, Alabama, Shenandoah.
0: Ja.
1: Kenny
0: en Dolly.
1: Kenny en Dolly.
0: Hebben we gehoord. Alan Jackson, George Strait, ja, Brooks en Dunn. Oh, sorry. Waylon Jennings en Keith Whitley.
1: Hank en Waylon, zei die inderdaad.
0: Ja. Ja, en dat waren er een hoop.
1: Ja, nou, dan had ik er ook een hoop.
0: Je hebt er maar een paar gemist. Ja, goed gedaan.
1: En dat voor de eerste keer luisteren, hè?
0: Ja.
1: Hey, hallo. Mr. 50 Shades of Green met pornosnor. Mm-hmm. Riley Green heeft een nieuwe.
0: Ja.
1: 28 mei is deze uitgekomen. De titel is een beetje een tongbreker, want je bent geneigd om het verkeerd om te zeggen, omdat het ook andersom zou moeten horen. Behalve als je dronken bent. En daar gaat het nummer dus over. I ain't as drunk as you think I am is geworden. I ain't as think as you drunk I am.
0: Ja, het is best een,
1: dat is lastig.
0: Een tricky boy.
1: Ja, dat is lastig. Met op het eind van het nummer nog een beetje Toby Keith. Want dat fragment is geen toevallig sample, maar een eerbetoon aan Toby Keith. Riley Green wilde namelijk een nummer in de stijl van Toby Keith schrijven. Dus daar is bewust voor gekozen. En toen het nummer af was, heeft hij het naar de voormalige manager van Keith gestuurd. En die was meteen enthousiast. Ook over het idee om Toby aan het eind van een nummer mee te laten zingen met de slotregel As Good As I Once Was. Een deel van de opbrengst van dit nummer, dan moet ik het goed zeggen, Think As You Drunk, dat is de titel, gaat naar Toby Keith Foundation, die zich inzet voor kinderen met kanker.
0: Helemaal goed.
1: Had je dat ook gelezen? Wist je dat ook? Of
0: nee,
1: is dit nieuwe informatie?
0: Heb ik nog niet gezien.
1: Nieuwe informatie. Wat zijn we informatief hier
0: weer? Ja, echt, Klokhuis is er niks bij.
1: Dat bedoel ik. Think As You Drunk van Riley Green.

0: Met Toby Keith op het eind.
1: Die gisteren 65 jaar zou zijn geworden.
0: Oh, en dus, weet je wie er overleden is vandaag?
1: Ja, ik heb... Nou, ja. Ik
0: Bonnie
1: heb het,
0: Tyler.
1: Ja, ik heb het gezien, maar ik weet het niet
0: ja,
1: meer.
0: 75 ja, 75-jarige leeftijd. Maar om nog even terug te komen op Riley Green. Ik kan me zo maar indenken dat hij zich af en toe misschien als hij het live gaat zingen... best nog eens in de tekst vergist.
1: Dat zou best kunnen, ja.
0: Ik vind het best een tongbreker.
1: Ja.
0: Maar goed.
1: Goed oefenen.
0: Goed oefenen, Riley.
1: Michael Trotter van The War and Treaty die schreef het volgende nummer al 5 jaar geleden. Maar het bleef op de planken liggen, want het moest een muzikaal gesprek worden tussen ijzersterke vrouwen. En die heeft hij inmiddels gevonden in Valerie June, Wynonna Judd en zijn eigen vrouw Tanya Trotter.
0: Ja. Je zou maar Tanya Trotter heten.
1: En dan heet het Reclaim All Your Time. All of Your Time, zelfs.

0: Reclaim All of Your Time. The Warren Treaty. Valerie June.
1: Ik vind de enige sterke stem van deze drie vind ik Wynonna. Ja. nog een nieuwe release. Dit keer van Miranda Lambert. En ik heb niet zo heel veel met Miranda Lambert, als ik heel eerlijk ben.
0: Ik eigenlijk ook niet.
1: Dus ik heb ook niet de moeite gedaan om iets op te zoeken.
0: Oh, dat vind ik dan wel erg triest.
1: Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. Hier is Miranda Lambert met Crisco.
0: Ah, jij maakt u er makkelijk vanaf.
1: Echt wel.

0: Miranda Lambert met zo'n 13 in een dozijn liedje.
1: Nou, het klinkt wel vrolijk.
0: Cooking with Crisco. Het gaat ook nog nergens over.
1: Heb je wel opgezocht wat het is allemaal?
0: Crisco is een soort boter, een soort vet waar ze in
1: Misschien
0: Amerika...
1: Misschien bedoelt zij wel wat anders.
0: Nee, cooking with Crisco. Zie je niet? Ze hebben het over cooking. En melts on your melts like butter, weet
1: ik. Ja, maar
0: ik
1: ze heeft toch ook een kookboek of zo?
0: Is dat zo?
1: Toch, of was zij dat niet?
0: Oh, nou ja, dat zou dan wel kunnen. Dan past het daarbij. Maar god, je gaat toch niet over boter zingen of over vet...
1: Boter op je hoofd.
0: Oké, cooking with Crisco.
1: Het volgende nummer is voor Glen Campbell. En nou gaat het mij niet
2: country
1: zozeer...
2: Country Time, Radio Texel.
1: Wat een Anneke.
2: Echte country klassieker.
3: Country klassieker.
1: Het gaat mij niet zozeer om Glen Campbell, maar het ging mij om het liedje.
0: Oh,
1: ja,
0: vertel.
1: Ik hoorde dit nummer onlangs in zijn eigen versie voorbij komen. Het komt uit 1961 oorspronkelijk en is geschreven op een servetje in slechts 7 minuten.
0: Nou, dat is knap.
1: De Paris Sisters die scoorden er een enorme grote hit mee. Maar aangezien dat geen country is, ben ik op zoek gegaan naar een country versie ervan. Ja. En zodoende kwam ik uit bij Glen Campbell. Ik vind het originele stuk leuker.
0: Maar dit is dus niet het originele.
1: Dit is zeker niet het originele, maar je kent hem wel als het goed is.
0: Ja, ik ken het liedje wel.
1: Maar dan moet je ook de originele kennen. Die is echt veel leuker. Maar goed.
0: Moet ik opzoeken.
1: Deze is ook voor de leuk wel. Wel toch wel.
0: Voor de leuk.
1: I love how you love me.

0: How You Love Me van Glen Campbell. En hij doet niet het laatste zinnetje wat ze hun altijd wel deden.
1: No.
0: I love how you squeeze me, tease me, please me. Ken je dat nog?
1: Ik moet hem even weer opnieuw horen. Maar
0: dat doet hij niet.
1: Nee, dat doet hij niet. Nee.
0: Gemiste kans.
1: Jammer, joh.
0: Ja.
2: Een country classic. Country classic. Terug in de tijd met Radio Texel. Want ouwe meuk is ook leuk.
1: En nog een klassiekertje. Ja. Zomaar twee achter elkaar na al dat nieuwe geweld wat we iedere keer hebben.
0: Ja, je moet ook de oude luisteraars
1: precies.
0: Twee houden.
1: En deze kwam ik tegen. Ik denk, oh, die hebben we hier nog helemaal niet laten horen.
0: Ik durf het zo niet zeggen.
1: Maar ik ken hem wel. En volgens mij stond hij op een van de vele LP's die we thuis hadden van Jim.
0: Kan niet anders.
1: Want hij kwam me, ik zong hem ook, nou ja, meezingen is een groot woord, maar...
0: Herkenbaar.
1: Ja, Billy Bayou.

0: Nou, ging er een belletje rinkelen?
1: Ja, hij was wel herkenbaar.
0: Wel, hè?
1: Ja.
0: Billy, Billy, Bayou. Ja. Bill en Jim Reeves was dat.
1: De country klapper voor de maand juli.
0: En tweede keer al.
1: Dat is deze maand maar liefst 5 donderdagen aan.
0: Oh, wat een mazzel heeft.
1: Ja, hij mag 5 keer zijn kunstje vertonen. De Nederlandse Ruben Hillen met het vrolijke nummer 20 Seconds.

0: be with you.
1: 20 seconds, Ruben Hillen.
2: Nu krijgen we een cover van een van de mooiste nummers van John Denver.
1: Ja.
2: Wordt gedaan door Colm Keegan en zijn vrouw Laura. En nou zeg jij, wie is Colm Keegan?
1: Ja, dan gaat zijn belletje rinkelen.
2: Nou, weet je nog dat die twee artiesten van Celtic Thunder...
1: Ja.
2: Het nummer Sound of Silence van Simon en Garfunkel coverden. Ik was nogal gecharmeerd van die ene met die blauwe blouse. En jij noemde hem Lilibet vanwege zijn oren. Waar ik het niet mee eens was. Weet je dat nog?
1: Nee, dat weet ik niet meer.
2: Weet je dat niet meer?
1: Nee, dat weet ik niet meer.
2: Nou goed, ze deden het toen wel heel mooi. En ik vond die met die blauwe blouse vond ik erg leuk om te zien.
1: Je zou hem doen.
2: Ik zou hem doen. Ja, die blonde trouwens ook. Oh. Maar ik vond die met die blauwe blouse vond ik leuker. Nou, dat is dus Colm Keegan. Het is een Ierse zanger. En hij doet zelf ook nummers maken. Ik heb hem ook twee nummers van hem in mijn afspeellijst. Het is een leuke poging wat hij doet. En het is ook niet helemaal country wat hij doet. Het is meer een popversie misschien. Maar het haalt het niet bij het origineel. Maar ik vond hem wel leuk genoeg
1: om
2: hier even te laten horen. En ik denk omdat het nummer origineel natuurlijk wel country is van John Denver. Ik denk, nou dan mag je hier ook.
1: Nou, ik ga zo een oordeel vellen. Ja,
2: Follow Me van Colm Keegan en zijn vrouw Laura Durant.

0: Een leuke poging van Colm Keegan. Ja, die met de Lilibet-oren, die er wat mij betreft goed uitziet.
1: Hij heeft een leuk kopje, maar hij heeft wel Lilibet-oren.
0: En Lilibet-oren, ja. En nou weet niemand wat Lilibet-oren zijn. Wat zijn Lilibet-oren, zien?
1: Nou, er was vroeger een tekenfilmpje, maar ik weet niet eens meer hoe die heette.
0: Maar dat meisje heette Lilibet. Ja, en dat waren een soort kabouter, elfjes-achtig. En ja, van die aparte oren.
1: Ik ga kijken of ik zo meteen kan vinden hoe het
0: heet. Even een ChatGPT vragen.
1: Ja, ja, hoe heet de tekenfilm van Lilibet?
0: Lilibet, ja. Ga ik doen. Dat maar.
1: Vorige week kregen we een verzoekje ingediend door Riet. Nou, zijn Riet en Martin er helemaal niet
0: vanavond? Nee, die zijn hartstikke afwezig.
1: Nou, dat is toch wel een beetje...
0: Ik vind dat toch een dingetje.
1: Ja, ik ook. Je dient een verzoekje in en dan luister je niet.
0: Ja, ik bedoel, en had zomaar een verzoekje kunnen zijn wat wij... niet te pruimen vonden. En
1: had zomaar gekund.
0: Hadden we hem gedraaid, terwijl er geen eens animo voor
1: is. Nou, dat. Dan had ik hem... Ja, nee, dat is echt... dit gaat de spuigaten te buiten,
0: hier
1: toch?
0: Moet even een functioneringsgesprekje overgevoerd
1: minstens.
0: Worden.
1: Minstens. Maar goed, degene die ze wilde horen was... When a Man Loves a Woman van... in de vorm van... Chris Stapleton. Maar... die is niet te vinden.
0: Nee.
1: In ieder geval niet in mijn zoekarea. Dus ik heb een andere poging gedaan. Ik denk, starting over.
0: Nou, het is dat we die gewoon leuk vinden. Want anders had die gewoon...
1: geskipt.
0: Hadden we het verzoekje gewoon geskipt.
1: Hadden we gewoon geskipt. Hadden we gewoon gezegd, sla over.
0: Ja, slim wordt sla over.
1: Ja.

0: verklaring over van Chris Stapleton. En voor het volk wat net pas inschakelt.
1: Ja, het is triest.
0: Nou, echt, het gaat nergens over. Deze was voor jou, Riet, want ik kon When a Man Loves a Woman niet in mijn bestanden vinden. Dus heb ik voor Starting Over gekozen.
1: Nou, blijkbaar niet het goede, want zo kon hem helemaal niet. Nou, maakt niet uit, maakt niet uit. De allernieuwste van Jelly Roll, die overigens helemaal in de heren is.
0: Ja, maar dat was hij al heel lang.
1: En dat is geen verwijt, het is een feit.
0: Hey, zo,
1: vond je hem niet
0: zelf bedacht?
1: Ja, zelf bedacht. Wat ook een feit is, is dat ook Jelly Roll, net als John Pardy en Keith Urban, alle drie alweer in de dating scene te vinden zijn. Ja, alle drie zijn ze namelijk bij hun vrouw vandaan.
0: Ja, echt, ik vind het schrikbarend. Jelly's on the bunny. Ik vind dat wel een dingetje.
1: Maar ze zijn als goede vrienden uit elkaar gegaan. En gaan zelfs misschien toch nog een kindje adopteren samen. Maar goed, het lijkt wel besmettelijk.
0: Ja, hè? Het is weer de tijd van het jaar, denk ik.
1: Ik denk het. Hands up, Jelly Roll.

0: Jelly Roll.
1: Ja, wij zijn sinds kort weer overgestapt naar KPN, omdat het gewoon nodig was, omdat Kabeltex ermee stopte. Nou ben ik daar niet heel blij mee. Maar het levert één groot voordeel op en dat is...
0: Je hebt weer country radio.
1: Juist. Dus ja. Die staat nu ook gewoon weer elke dag lekker aan. En er komen ook weer leuke verrassende artiesten voorbij.
0: Nou, ik ben niet zo blij met KPN dat iedereen overgaat van kabel. Want ik had nou weer ook problemen met KPN en dat had ik nooit.
1: Nou ja, ik had liever ook niet overgestapt. Ik zat prima bij Kabeltex. Maar ja, hadden ze er niet mee moeten stoppen.
0: Nee. Nou, ga door, anders haalt hij het niet.
1: Maar goed, dat heeft dus nieuwe muziek opgeleverd. Van Fifth and Riley, Will You?
0: Oh, dat was het dan.
1: Dat was het.
0: Oké, okay. Nou, gaan we alvast afscheid nemen
1: tot
0: voor...
1: Tot de tweede uur.
0: Tot de tweede uur. Nee, we moeten nog even doorpraten, want anders houden we een pauze over. Nou, doen we wel een klein stukje instrumentaal, maar dan nemen we alvast afscheid.
1: Nee, we komen weer terug.
0: Tot het volgende uur, bedoel ik.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De politie heeft deze week 3 verdachten aangehouden in een onderzoek naar de voorbereiding van een liquidatie. Ze zijn alle 3 18 jaar. Eerder werden al 3 andere verdachten opgepakt, onder wie 2 Scandinavische mannen. Zij hadden meerdere vuurwapens en munitie in hun hotelkamer in Amsterdam. Wie het doelwit van de mogelijke liquidatie was, zegt de politie niet. Mogelijk werden de verdachten door criminelen geronseld via sociale media. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 2 mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Eén van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van een lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Bij een brand in een Chinese schoenenfabriek zijn zeker 28 doden gevallen. Volgens staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht van de fabriek in de stad Jingjiang in het zuidoosten van het land. Daar kwamen ze vast te zitten. De brandweer probeert ze nog te bereiken. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Tennister Karolina Muchová heeft de finale van Wimbledon bereikt. De 29-jarige Tsjechische versloeg de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Het is voor het eerst dat Muchová in de finale van Wimbledon staat. Extra bijzonder is dat ze allergisch is voor gras. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: Vind ik weer zo'n gouden vondst dit, hè? Ja, vind ik echt. De titel is XY, ja. Dus de letters.
1: Ja.
0: En dan zingt ze, you will never be my X, but always be my Y.
1: Ja.
0: Ik vind dat zo, dat vind ik zo goed
1: gekozen.
0: Het is
1: wel gevat op de teksten.
0: Enorm. Heb jij ook, wat had ik er nou bij gestaan? Heb jij ook zo'n Y of heb jij alleen een X?
1: Daar ga ik over nadenken.
0: Ik heb beide.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ik heb een paar, dat is, nou ja, alleen een ex. En ik heb er ook een paar dat ik dacht, why? Waarom, Anne? Waarom? Waarom? Hoe dan?
1: Ja, ik heb er nog niet zo strak over nagedacht.
0: Oh, nou ga dat maar eens doen. Welkom trouwens terug bij Country Time. Dit was Kaylee Rose met XY. En ze komt binnenkort met een nieuwe, want ze heeft alweer een paar teasertjes gedaan op TikTok. Heb je die al gehoord?
1: Ja.
0: Die is erg leuk. Ik had hem naar jou gezonden, maar volgens mij heb je hem niet gezien.
1: Nee, ik zag het. Het was op mijn werk dat ik zag. Ik denk, oh, ik ga dat hier nu nog even maar niet aanklikken.
0: Toen
1: ben ik het vergeten.
0: Oké, okay, nou dus klik hem dan nog maar eens aan. Want
1: ja.
0: het zou op ons kunnen slaan.
1: Oké, okay, ik ben heel benieuwd.
0: Ja. We hebben al een keer zo'n nummer gedraaid. Maar nou ja, als ik iemand vermoord en, ik heb iemand nodig om het lijk te verstoppen, dan bel ik jou.
1: Ja.
0: Nou, zoiets.
1: Oké, okay. Oh, dat is op het lijf geschreven.
0: Ja.
1: We gaan van nieuw gaan we weer naar oud. Een klassiekertje en een gigantisch hit in 1962. Het is ook het meest iconische en succesvolste nummer geweest uit de hele carrière van Porter Wagoner. En dit was ook nog ver voor zijn samenwerking met Dolly Parton. Misery Loves Company.

0: Port Awakener.
1: Waren wij even net op tijd.
0: We zaten zo lekker mee te deinen. Dat is kort nummer.
1: Jongen. Wie is Vern Gustin? Weet jij dat?
0: Nee.
1: Nou, ga ik je vertellen. Hij was een van de meest gerespecteerde traditionele countryzangers ooit. Hij kreeg de bijnaam The Voice. Omdat zijn warme, emotionele stem door veel collega's werd beschouwd als een van de mooiste in de countrymuziek. Hij is geboren op 5 augustus.
0: Oh, dan is het een soulmate.
1: Ja, het is een soulmate. 1934.
0: Voor mijn tijd.
1: Alabama.
0: Oh, ik voel een connectie.
1: Ik ook. Enorme connectie voel ik.
0: Houdt hij ook van Chris Jansen?
1: Ja. Dat was na zijn tijd. Maar anders denk ik het wel.
0: Ja, denk ik ook.
1: Hij is overleden op 28 april 2009 op 74-jarige leeftijd. En hij begon met gospelmuziek samen met zijn broers. Ze maakten later deel uit van de West Coast Country en Bluegrass scene.
0: Ah.
1: Voordat hij een succesvolle solo carrière opbouwde. Het nummer Chiseled in Stone, die gaan we zo meteen luisteren, won in 1989 de CMA Award voor Song of the Year. En wordt door vele kenners beschouwd als een van de beste country liedjes ooit geschreven. Nou vind ik dat niet per se. Het is echt wel een oude meuk liedje.
0: Oh.
1: Maar hij is te doen.
0: Ja, het was ook 1935.
1: Nee,
0: daar is hij geboren.
1: Daar is geboren. Ik weet niet, uit 1989. Dus eind jaren 80.
0: Ja, dat zouden we moeten kunnen.
1: Dat zouden we moeten kunnen kennen. Moeten kunnen kennen, zie je niet? Chiseled in Stone, Vern Gustin.

0: Nou, de voice, mijn neus.
1: Ja, hebben ze maar gewoon een verwijzing nagegeven om wat daar leuks te bedenken?
0: Warme, emotionele stem, ik vind het een jankert.
1: Het krijgt niet mijn stem omgedraaid.
0: En we hadden hem moeten kunnen kennen. En ik snap wel waarom wij hem niet kunnen kennen nu. Ja. Ik vind een vreselijk nummer.
1: We waren er niet echt
0: wild van. Niet gecharmeerd.
1: Nee. De volgende daarentegen. Die vind ik wel leuk.
0: Die vind ik ook leuk.
1: En dat is er eentje van Rodney Crowell. En die is inmiddels ook niet meer zo piep aan.
0: Die is
1: inmiddels al 75 jaar. Maar hij is nog steeds met nieuwe muziek bezig en alles. Hij doet ook nog steeds optreden.
0: Het is de X of de Y van Roseanne Cash, hè?
1: Dat klopt, ja. Dat is zo.
0: De X of de Y.
1: Ja, ik denk de X.
0: Ik denk, misschien wel de Y.
1: Ja. Dit nummer werd, we zullen meteen gaan luisteren, werd net als die van Portnoy Wagoner een enorm grote nummer 1 hit. En het staat op het album Diamonds and Dirt. En een absoluut doorbraakalbum, want het had een recordaantal van 5 op 1 volgende nummer 1 hits.
0: Oh, dat is wel netjes.
1: Ja, en daar was deze er een van. I couldn't leave you if I tried.

0: Rodney Crowell met I Couldn't Leave You If I Tried.
1: Hoewel de titel For Baby en dan tussen haakjes voor Bobby anders doet vermoeden, schreef John Denver het helemaal niet voor zijn kind. Of voor een kind.
0: Voor zijn hond.
1: Nee, het was zijn allereerste zelfgeschreven lied en een liefdesverklaring aan een jonge vrouw genaamd Bobby.
0: Oh.
1: Ja. Pas later gingen veel mensen het zien als een prachtig slaapliedje. En ik dacht dus ook, dat ik de titel zag, ik denk, oh, die heeft hij voor zijn kind geschreven. Maar hij had nog helemaal geen kinderen ten tijde...
0: Van dit liedje.
1: En dat hij doodging, volgens mij.
0: Hij had toch een zoon, of niet?
1: Wel. Gaan we opzoeken.
0: Gaan we checken.
1: Gaan we opzoeken. Dat is een... quizpub.
0: Voor de vorige, was het Lilibet en Belfie. Stop de tijd.
1: Ja, oké. Okay. Beetje laat,
0: ja,
1: hoor.
0: Ja, beetje laat, maar better let us know.
1: Ja, dat is waar. ik kon het nummer niet. Jij wel?
0: Nou, het zegt mij niks. Misschien als ik hem hoor, maar het...
1: Ik was dus langs zijn greatest hits aan het struinen. En toen zag ik, dat nummer ken ik helemaal niet. En toen dacht ik, het is wel een John Denver nummer. En ik dacht dus dat het voor een kind was, maar dat is dus niet zo. For Baby van John Denver.

0: John Denver met For My Baby. En omdat wij zo'n informatief programma zijn, heeft Sini even opgezocht. Ja, ja. Ja. Had hij kinderen ten tijde?
1: Ja, hij had met zijn eerste vrouw heeft hij twee kinderen al geadopteerd. Zachary John en Anna Kate.
0: Met Annie was
1: met dat? Annie, dat was met Annie.
0: Song.
1: Ja, klopt. En met zijn tweede vrouw, met Cassandra Delaney, heeft hij een dochter gekregen, Jessie Bell. En daar heeft het nummer The Gift You Are hem voor geïnspireerd.
0: Oké. Okay. Dus Annie had haar eigen liedje. Zijn eerste vriendinnetje Bobby had haar eigen liedje.
1: Ja.
0: En Cassandra moet het doen met The Gift You Are van de dochter.
1: En voor Zachary heeft hij ook A Baby Just Like You geschreven.
0: Ja, maar Cassandra heeft dus niet een eigen nummertje.
1: Nee, volgens mij niet. Ja. Nou, of tenminste, dat staat er niet in. Dan moet ik het specifiek vragen, denk ik.
0: Ja, dat, oké.
1: Okay. Ja, en ondanks dat ze niet in de schijnwerpen stonden, beheren ze alle drie samen zijn muzikale nalatenschap.
0: Oh, nou.
1: Dus dat is dan toch nog weer goed geregeld.
0: Ja, dat doen ze netjes.
1: De volgende heeft een leuke taalverspreking in het nummer. Maar wel een duidelijke. Bemoei je met je eigen zaken. Maar dan in de Engelse versie, mind your own business. Maar dan in de wat vriendelijke versie heeft je ervan gemaakt, mind your own biscuits. And life will be gravy.
0: Bemoeien met je eigen koekjes.
1: Ja, oftewel bemoeien met je eigen koekjes. Dan is het leven een makkie of een feestje.
0: Nah.
1: Casey Musgraves, biscuits.

0: Casey Musgraves met Biscuits.
1: Wederom een nummer van het album A Deep Blue van Ernest. En ik weet niet meer zeker of jij deze al een keer had ingezet.
0: Volgens mij niet.
1: Nee?
0: Nee.
1: Oh, nou ja. Als het wel het geval is, is het de moeite waard om hem nog een keer te horen. Edge of the USA. Ernest.

0: Die Edge of the USA, en er staat me zomaar iets van bij dat we hem al eens een keer gedraaid hebben.
1: Het zou kunnen, maar het staat niet vers in het geheugen.
0: Zoek je schriftjes er even op na. Ja, jij bewaart ze toch allemaal?
1: Nou, de meeste wel nog, maar ik heb ook een aantal laatst weggegooid.
0: Oké.
1: Wanda Jackson, geboren in 1937, staat bekend als de Queen van de Rockabilly. Ze begon haar carrière als een traditionele countryzangeres, maar de grote omslag kwam toen ze ging toeren met de toen nog opkomende jonge zanger Elvis Presley.
0: Hmm.
1: Ze kregen zelfs een korte relatie, maar belangrijker nog, Elvis die overtuigde haar dat ze de energie en de stem had om het publiek net zo op te zwepen zoals de meeste mannen in die tijd dat deden. En daar had hij gelijk in. En op haar 81ste, ja...
0: Had ze pas succes.
1: Nee. Toen stopte ze met toeren en optredens na een indrukwekkende carrière van meer dan 60 jaar op de planken. En dit is Rival Roll.

0: Wanda Jackson met Right or Wrong. En wij zijn altijd right.
1: Tuurlijk.
0: Okay, voor de verduidelijking, hè?
1: Nee, dat hoeven we niet eens meer te melden. Dat is een vaststaand feit. Don Williams heeft ook een nieuw album uitgebracht. En wel op 29 mei jongstleden. Met de titel Epilogue The Cellar Tapes. En dit album is bijzonder omdat... Nou, ten eerste omdat het na zijn dood is uitgebracht.
0: Hij doet dit niet meer.
1: Precies. Het 12 nooit eerder uitgebrachte opnames bevat. De nummers werden opgenomen tussen 1979 en 1984... tijdens een van zijn succesvolste periodes. De originele banden werden later teruggevonden in een stormkelder. Ja. Een cellar, ja. Dus vandaar de naam.
0: Voor de F5's.
1: Sorry?
0: Voor de F5's.
1: Voor de F5's?
0: Ja. Als er een tornado,
1: de
0: F5's.
1: Ja, oké.
0: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Ja,
0: dat is de ergste.
1: Yes. Ik snap het. Dan hoef je niet verder uit te wijden. Ik zei bij gelijk al...
0: Maar bij jou valt het kwartje zo...
1: Nee, die viel best goed. Maar je hoeft niet uit te... We gaan verder. De stormkeller. De cellar. Vanwege de cellar tapes. Door de familie, bij de familie, door zijn zoon Tim Williams. Ik ben helemaal van me op apropos. Don's vaste producer Kurt Vundis hielp mee om de opnames zorgvuldig af te werken voor uitgaven. Er staan een heleboel mooie nummers op. Ik geloof 12 uit mijn hoofd. En ik heb er zomaar eentje uitgepikt, want ze zijn eigenlijk allemaal wel beluisterd waard.
0: Maar dit komt dus,
1: waard.
0: Is dus tot
1: Stand gekomen
0: door zijn zoon.
1: Ja, die heeft dus jaren later die banden teruggevonden in de stormkelder. Ja, okay. Daar lagen ze.
0: Maar die heeft het ook dus van, dat moet opgenomen worden. Daar wil ik geld aan verdienen.
1: Nou, dat denk ik niet dat de achterliggende gedachte was. Nee, dat geloof ik niet. Dat zover is niet. Want jij dacht dat ik dit wist, dat het kennis was. Nou. Nee, ik had het aan ChatGPT gevraagd. How can I miss what I never had? Don Williams.

0: Een typisch Don Williams nummer.
1: Ja, die man, zijn stem verveelt nooit.
0: Nee. En die had van mij wel The Voice mogen heten.
1: Ja, nou nee? Inderdaad, die had meer op zijn plaats geweest.
0: Precies.
1: Ja. Achter de schermen is Chris Young momenteel druk bezig met de voorbereidingen voor zijn eigen horecazaak in de beroemde uitgaansstraat Broadway in Nashville. De bar krijgt de naam Famous Friends, vernoemd naar zijn gelijknamige hit met Kane Brown. En natuurlijk, je hoort er pas bij als je je eigen zaak hebt.
0: Ja, dat liefst je eigen bar.
1: Ja, dat. Dus hier een klein overzichtje voor wie hem voorgingen. Blake Shelton, die heeft de All Red. Garth Brooks heeft Friends in Low Places. Luke Combs heeft Category 10. Morgan Wallen heeft This Bar and Tennessee Kitchen. Lainey Wilson, Bell Bottoms Up. Jason Aldean, Jason Aldean's Kitchen and Rooftop Bar. Luke Bryan, Luke's 32 Bridge. Miranda Lambert, Casa Rosa.
0: Niet Chris Cole?
1: Nee, die was toen nog niet uit. Eric Church, Chiefs, Jelly Roll, Good Night Nashville. Alan Jackson, AJ's Good Time Bar. Hank Williams Jr., Hank Williams Jr. Boogie Bar. Toby Keith, I Love This Bar. En dat was tevens de grondlegger van dit hele concept.
0: Toby Keith?
1: Ja,
0: die is ermee begonnen.
1: Ja,
0: oké.
1: En dit is Looking For You van Chris Young.

0: Nothing for you, Chris Young.
1: Ik heb een soort van onze rode draad van vanavond gevonden.
0: Vertel.
1: Oude nummers opnieuw uitgebracht door nieuwe jonge artiesten.
0: Oh.
1: Want we hebben al gehad vanavond Low Cash en Parmalee met een cover van Pina Coladas, maar wel een andere tekst. Maar nieuwe artiesten, oud nummer. Follow Me van Colin Keegan, oud nummer van John Denver. We krijgen straks nog, als ze het haalt, Ella Langley met een cover van een oud nummer van Kitty Wells.
0: Oh.
1: En nu deze. Het is een cover van het nummer van Dolly Parton en Chet Atkins. Do I Ever Cross Your Mind? Maar nu in de vorm van Braxton Keith en Tyla Rodriguez.

0: van Bubba bij.
1: Ja, eigenlijk wel. Maar ik vond het geen onverdienstelijk...
0: Nee, ze hebben het leuk gebracht.
1: Ze leuk gedaan.
0: Ja, zeker. Het volgende nummer kwam 23 januari jongstleden eigenlijk uit. Maar vanwege het succes en de intieme aard van het nummer brachten ze het 26 juni opnieuw uit. Maar dan een akoestische versie, Stripped, noemen ze dat. De tekst gebruikt metaforen uit de natuur, zoals stormen, stortbuien, stijgende rivieren, om de tegenslagen in het leven te beschrijven. Maar de boodschap blijft er een van broederschap en onvoorwaardelijke steun.
1: Okay.
0: Roll on my brother.
1: De volgende keer moet je aan ChatGPT vragen of je het even wat meer in een leuke verhaaltje... Weet je, hoe vertel ik dit leuk op de radio?
0: Nee, ik doe altijd de verkapte versie.
1: De samenvatting.
0: Ashes and Arrows.

0: Axis and Arrows, Roll on My Brother.
1: Mooi nummer. Net al even aangekondigd, de rode draad, ja. De vierde in de rij, van Ella Langley. It wasn't God who made honky-tonk angels. En ik moet zeggen, ik trek deze een stuk beter dan het origineel van Kitty Wells.

0: Ella Langley met een oudje van Kitty Wells. En het zit erop.
1: Het was weer de laatste.
0: Ja, het was weer de laatste. Dus we gaan eruit en tot volgende week. Mike is er al, dus die neemt het zo over.
1: Bye-bye.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Leerlingen die vanwege code rood door de hitte geen mondelingen

0: in de stad Xinjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden was te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan. De eigenaar van de fabriek is aangehouden. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar die hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal wordt in ieder geval niet Erik ten Hag. Dat zegt hij zelf tegen RTV Oost. Ten Hag is een van de namen die werd genoemd als mogelijk opvolger van Ronald Koeman. Maar hij zegt dat hij te druk is met andere dingen. Ten Hag is nu technisch directeur bij FC Twente en wil dat in ieder geval de komende 2 jaar blijven. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van...
4: Iedere donderdag en vrijdag, de Bijna Weekendshow. Op Radio Texel.

Ja, mensen, we zijn er weer bij. Even een klein beetje een zomerse muziekje. Zet naar buiten kijken, heerlijk zonnetje. Ja, ik zou zeggen, wat is er allemaal weer? Bijna een weekendshow weer. Morgen is het weer alweer weekend. Ja, mensen, het gaat al hard, joh. De langste dag is weer geweest. En op weg naar de herfst. Ja. Maar we hebben sowieso nog een paar zomermaaltjes voor de boeg. Je luistert natuurlijk naar de bijna weekendshow Radio Texel. Met ondergetekende Mike Zegger.

Heb jij nog een nummer? Dan kun je natuurlijk altijd aanvragen. Dus dat kun je sowieso doen. Ik doe eventjes een ander muziekje, want het klopt niet helemaal. Want met het eigenlijk zo, hè? Zo wordt het. Zo wordt het weer. Dan gaan we weer doen. Een hele goede avond. Een hele goede avond. Een hele goede avond. Een hele goede avond. Ja, een hele goede avond. Dat gaat beter. Dat is een betere opening voor je show. Om de show te doen. Dus die koop, ja, dat wordt het gewoon niet in het begin. Ja, we hebben vandaag hebben we weer een show vol met muziek. Barbecue plaatjes. Je kunt natuurlijk gewoon je plaatjes aanvragen. We gaan natuurlijk even het kort overnemen over het nieuwe album van de Rolling Stones. Dat morgen officieel uitkomt. Zo, vandaag hadden ze nog in Londen Mick Jagger en Ronnie Wood. En nog een toetsenist, vast toetsenist van de band. Een soort van première-achtig. Met de deden ze nog een paar live nummers. Eén live nummer van het. Een country live nummer. Deden ze daar en nog een paar. Voor mij Dead Flowers speelden ze nog. En You Can't Always Get What You Want. Waar je natuurlijk ook wel gewoon. Waar natuurlijk mensen gewoon erbij stonden. Gewoon, ja, die mochten. Ja, gewoon een mazzel dat ze erbij mochten. Maar vanaf morgen is hij gewoon op Spotify te beluisteren. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Het is gewoon weer een soort van. Klein broertje van. Van Hackney Diamonds, van het laatste album. Het is gewoon weer een album met een ballad staat erop, een country plaat erop. Het is een punkrock nummer staat erop. Er staat gewoon echt stevige rockmuziek op. Blues nummers staan erop. En ook gewoon een pop nummer staat erop. Het is van alles wat. En Keith heeft ook weer een nummer wat erop staat. Dus zometeen hebben we pakken gewoon de laatste single, Jealous Lover. Ik heb nog niet gedraaid op de radio, dus voor mij het voor het eerst. Maar. En we hebben natuurlijk nog gewoon Tessels nieuws. Kleine Tessels nieuwtjes. Wat een nieuws. Pakken we even bij. Dus dat is zometeen wel rond een 7:30 ongeveer. 8:30 wil ik. Nu eerst even een beetje muziek. Zomers muziek van Dasha en Austin.

Ach. Vanavond gewoon een hele delegation en hits hier voorbij. Hoor je ze allemaal. Put a little love on me. Natuurlijk een delegation uit 81. Even een lekkere zo'n barbecue plaatje van vroeger. Ja, zometeen nog even nog echt warre nieuws. Ik heb wel wat te vertellen. Sowieso iets over de zeebodem. Eerst The Rolling Stones en Jealous Lover. De nieuw. Splinternieuw.

Ja, als je vaker naar luistert, dan word ik steeds beter. De eerste keer moest ik even wedden. Het is een soort emotional rescue. En dan iets nog mooier nog eigenlijk, vind ik eigenlijk wel. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Zometeen nog de man die schuil zit achter het Jealous Lover. Een hele bekende zanger.

Typisch heel lekker zijn jaren 80 nummers. Ja, Steve Winwood en Higher Love uit 1986. Ja, er waren toch wel mooie hits gemaakt in 1986. En ja, die man staat gewoon, die werkt gewoon op het album van de Rolling Stones. Sowieso, hij speelt dan, wat ik net gedraaid heb, Jealous Love, dat speelt hij gewoon toetsen daarin. Dat is toch wel leuk, ja, mensen. Ja, een klein beetje Tessers nieuws, een beetje Wadden nieuws. We beginnen maar gewoon bij, het is droog, dames en heren. Zelfs aan een natte vlakweg is het droog. Dat was tenminste, dat was van de week brand. Gelukkig had de brandweer gauw onder controle, dus er is niet heel veel afgefikt, gelukkig. Hulde aan de brandweer weer. En ook, kijk uit op het strand, want worden brokjes paraffine op het strand gevonden. Dat is natuurlijk niet, die moet je niet zomaar met je blote handen aanraken. En ook niet dat je denkt dat je hond eraan gaat snuffelen. Kijk even uit, als je dat ziet liggen. Het is gewoon troep eigenlijk. Het is gebruikt voor kaas en vet, dacht ik. Ik heb het wel zien, vaak zien leggen. Het legt elk jaar, spoelt het wel eens aan. Het komt gewoon van een vrachtschip af en dan spoelt het hier aan. En ook, er is flink over de boerenkennis. Hebben wij zeker op het eiland. Want namelijk, ik zie hier gewoon. Ik zie hier Mark Slot, boer Mark Slot, akkerbouwer. Zie ik hier achter, hier op een fotootje. Akkerbouwers hebben namelijk iets nieuws bedacht. Om voldoende zoet water te kunnen voorzien. Hebben ze iets in de grond. In de winter kunnen ze dan zoet water opslaan. In een soort iets van dingen. En ik wil daar geen even over bellen. Ze kunnen in ieder geval voldoende zoetwater hebben ze opgeslagen en hebben ze voorzien om het testen lange tijd onmogelijk. Tot nu zeg maar kunnen ze dat teeltseizoen voor het eerst een groot aantal percelen bevloeien met zoetwater uit het eigen voorraad. Dus alles wat ze hebben gewoon iets bedacht waar het in kan. Voor mij hebben ze dat in de grond, hebben ze ook al wat verschillen worden bedacht om daar een soort bel, een zoetwaterbron of iets. Dat ze dat ook gewoon weer kunnen vullen met regenwater. Dus dat kunnen ze dan met druppelslangen voor irrigatie, kunnen ze dat hun gewassen mee nat houden. Ja, dat is toch wel een uitvinding. Ja, als het zo niet gaat regenen, dan moet je toch zoiets bedenken, want in de winter moet je het eigenlijk opvangen. Dat je in de zomer weer je gewassen weer kan laten besproeien. Valt ook wel in. Ik zou het wel in de s'nachts doen, of in de ochtends. Want dan kunnen de planten nog een beetje opnemen, want dan is het zo weer verbrand. Weet je wel? Ook als je natuurlijk vanaf 's avonds denkt, ik ga je planten water geven, doe het nooit overdag, want dan vind je de planten niet zo leuk. En ook, er is ook, ze zijn een maritieme archeologen, hebben. Even wat onderzocht op de Waddenzee. Dat is toch echt Waddennieuws. Ze hebben zes weken duikonderzoek bij Burgzand Noord 3. Ja, moet je maar eens even op de landkaart kijken waar dat is. In de Waddenzee blijkt dat er niet één, maar twee scheepswrakken liggen. De wrakken liggen naast elkaar en deels over elkaar heen. Burgzand Noord 3 is sinds 1980 het eerste beschermde rijksmonument onder water. Lange tijd werd gedacht dat het mogen om een VOC-schip, Zaagmans, maar de Rob, ging het dat in 1640 verging. Of dat echt zo is, blijft na het onderzoek nog onzeker. Wel is duidelijk geworden dat de vindplaats complex is dan eerder werd gedacht. Als je zo kijkt wat ze zien allemaal, wat ze weer op hebben wat ze allemaal weer tentoon hebben gesteld, dat is dan gaat je fantasie wel in weg, zeg maar. Toevallig sprak ik net Kees Arestrap. Die was daar ook bij. En ik zeg, wat is er dan allemaal weer laten zien? Dan krijg je wel weer, we hadden het even over geschiedenis. Dat geschiedenis toch wel een heel leuk vak is. Ik vind het zelf ook een leuk vak. Vroeger vond ik gereed aan, maar ik vind het steeds leuker, zeg maar. Hoe ouder je wordt, ook steeds leuker. Hoe leuker vak het is, geschiedenis. En dus dat is, je kent er gewoon een hele fantasie van. Het zal straks wel allemaal
tentoongesteld zijn bij het museum Kaapskill in Oudenschild. Al die nieuwe vondsten van dat wrak van de Burgzand 3. Dus Burgzand Noord. Dus het westelijke wrak wat nieuw ontdekt is, heeft de naam Burgzand Noord 21 gekregen. Van beide schepen is de herkomst nog niet helemaal zo onzeker. Maar tijdens het onderzoek zijn delen van beide wrakken vrijgelegd. Bij het oostelijke wrak groeven de archeologen onder meer het achterschip, de kiel, voorsteven en galjoenvrij. Bij het westelijke wrak werd onder meer het voorschip onderzocht en is bij de grote mast een proefsleug gegraven. Ja, dat doen ze gewoon. Ik weet niet hoe ze een proefsleug daar gegraven. Het zal niet met een kraan zijn. Ik denk met een soort zuigding. En een van de belangrijkste vondsten is een plank van een kist van het oostelijke wrak. Daarop staat vermoedelijk initialen van een koopman en handelaar. Het is toch wel weer toch wel benieuwd. En ook, dat is alweer. En wij krijgen, even kijken, is er nog meer nieuws ergens? Is er nog meer nieuws? Hebben we nog op andere eilanden nog? We hebben natuurlijk wel laatst op Ameland hebben we natuurlijk het Madness Festival gehad. En dan maakt het Aesthetic Dance maakte echt een succesvol debuut op het Madness Festival op Ameland. Dat is wel leuk. Als ik toch over Madness heb, dacht ik, weet je, dan ga ik gelijk Madness draaien. Zo'n mooi Eestelsbruggetje.

0: Ja, we zijn er weer bij. Het is een, net even de klok van 8:30 geweest. Heb je natuurlijk nog een verzoekje, dan kun je natuurlijk zeker aanvragen. Dat doe je natuurlijk gewoon eventjes op www.radiotessel.nl, ergens rechtsbovenin. Kun je op een vakje drukken en dan kun je iets met verzoekjes kun je wat insturen. Dus dat is wel leuk. Ik vind het altijd leuk als mensen een verzoekje insturen. Dus scroll even je favoriete lijstje op Spotify af. En kijk even, oh ja, die moet hij draaien. Dat, is altijd, dat vind ik altijd leuk. En doe even een leuk berichtje erbij zetten. Of heb jij mijn telefoonnummer, kan je ook gewoon een appje sturen. Of bel de studio, ook leuk, ouderwets. 0222-312-199. En dan kan je nog op de radio ook nog je praatje vertellen. En dan natuurlijk gewoon ook en je plaatje laten horen aan de luisteraars. Dat is altijd leuk. Ja. Dus wat wil je horen? Allemaal hier op Radio Texel.
1: You're dangerous.
0: It's you too.

Jet Airliner, de Steve Miller Band. Net voor het ook U2 met Who Is Gonna Write Your Wild Horses. Trouwens, U2 komt, ja, die heeft een nieuwe single uitgemaakt. Ze komen binnenkort ook later dit jaar nog met een nieuw album. Dus een nieuw album van de U2. Ik heb het nieuwe nummer nog niet echt gehoord. Maar ja, het is geen oude U2. Het is gewoon weer een beetje van U2 van de laatste jaren. Ik vind het een beetje meer, ja, toch weer dat de U2 de laatste decennia juist meer Goldplay-achtig is. Ik ben totaal geen fan van Goldplay. Nee, niet mijn band. Dat is meningen verschillen. Maar ja, het is weer wat nieuws, want wij zijn de warren. Je ziet overal op Texel zie je gewoon vlaggen van... daarom, ik ben een beetje verkouden, mensen. Wij zijn de Wadden houdt een bijeenkomst. Stichting Wij zijn de Wadden, de organisatie van de Waddeneilanden, die actie voert tegen sluiting van de gebieden. Ze willen namelijk de Rijkswaterstaat en ik denk zeg maar gewoon de staat, D66, Tjibbe, die zit in de Waddenvereniging. Al die organisaties willen eigenlijk dat je straks niet meer op het Wad mag komen. Dat slaat helemaal nergens op natuurlijk. Voor tegensluiting van gebieden vrijdag 17 juli in de strandzaal van Paal 9. Een informatieve bijeenkomst over de Wadden. Aanvang om 19:30 is uur. Iedereen is welkom. Dus luister je toevallig. Ik denk, nou, ik wil eigenlijk wel eventjes heen naar die informatieavond. Vertegenwoordigers van de stichting nemen de laatste stand van zaken rond plannen van het Rijk voor nieuw beleid in en rond de Waddenzee door. Dus er is ruimte voor vragen en zeker ook ruimte voor het bespreken van initiatieven en ludieke acties, meldt de organisatie. Er komen ook bestuursleden van andere eilanden om uitleg te geven over de plannen zoals Rijkswaterstaat hier heeft gepresenteerd en om te vertellen over het ontstaan van de stichting. Dus... je kan ook nog steeds denken, nou, ik wil een vlag kopen, ik wil een flyer. Is overal keuze voor mij wel ergens vandaan kan. En ook deze week is hij 80 jaar geworden. Sylvester Stallone. En dacht ik, nou, ik ga maar even een plaatje van zijn broer draaien. Frank Stallone. Far From Over. Vanavond kun je ze, denk ik, wel weer kijken op tv.

0: Heerlijke muziek van die Bauta, lekker. Altijd even heerlijk zo'n zomerse klankje hierop. Ja, als je dat gewoon zo hoort. Gewoon heerlijk. Gewoon, dat ken je zomaar weer. Dat ken je gewoon zomaar.
1: De Radio Texel Barbecue plaat.
0: Ja, dat kan dat zomaar zijn, zeg maar. Dat kan zomaar gewoon in de Radio Texel Barbecue plaat. Zit alle dertien, ja. Barbecue liedjes. Ja, daar kunnen we allemaal in. Nu kunnen er ook gewoon 14 van maken. Ja, helaas. Vandaag is ze overleden. Ja, ik dacht, ik draai me even een plaatje van haar nog. Ik was er weer bijna vergeten. Maar Bonnie Tyler, 75 jaar geworden vandaag.

0: Bonnie Tyler en Total Eclipse op de hart, ja. Helaas, ja, 75 jaar maar geworden. Maar ja, dat is toch... ja. Ze hebben natuurlijk mooie muziek gemaakt. It's a Hard Age, ze hebben zij nog gemaakt. Total Eclipse. En ze hebben natuurlijk nog meer... ja, ze hebben nog een paar andere nummers gemaakt. Die DJ De Groot wel vaak draaide. Maar zometeen gaan we natuurlijk de tweede uur hebben. Wij natuurlijk zometeen nog Teach voor wat Tessa's muziek. We gaan ook nog... dan pakken we de top 40 van
1: Radio 2008. Van 9 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. Ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar de hulp kwam.

0: afbreken, vrezen kenners. Het kunstwerk was in 2019 de duurste aankoop ooit van het Groninger Museum. De vrouwenfinale op Wimbledon is dit jaar een Tsjechisch onderrondje. Linda Noskova versloeg vanavond de Oekraïense Marta Kostyuk. In twee sets werd het 6-4 en 6-4. Vanmiddag had Karolina Muchova zich al geplaatst. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel.
5: Iedere donderdag en vrijdag. De Bijna Weekendshow. Op Radio Texel.

Kid Krudel en de Coconuts en Annie, I'm not your daddy. Ja, dat schijnt dat een wel een vreselijk liedje als je naar de tekst kijkt. Ja, dus, dat het ja, een heel lelijke vrouw is. En een, ja, ik ben gelukkig.

niet je vader, zeg maar. Zo gaat die tekst een beetje over. Maar het is wel een vrolijk zomersnummertje, dat wel. Tijd voor een plaat uit week 28 uit de top 40 van 2006. Precies 20 jaar terug, mensen, dit nummer. Christina Aguilera.

2006, ja. Het jaar dat ik een beetje, ja, toch net de middelbare school opkwam. Ja, weet je, toen was je jaar of 14. Dan ging je net een beetje de, ja, weet je, de eerste, tweede klasse had je dan toen. En ook gewoon die week, natuurlijk in week 28 in 2006 had je natuurlijk, voor alles stond in die lijst. In ieder geval Rampaneren van Ali B, ISR, die stond er natuurlijk ook nog in. Die stond er al heel lang in, die stond er al 11 weken in. Zoals van Nelly Furtado stond erin, Man Eater en nou de eerste lange, hadden we natuurlijk in Nederlands fabrikaat. The Great Escape stond er ook in. Living on the Video, Paquito, weet je Paquito, oké, nog? Ja, ja, blijf mooi. La Camisa Negra, Juana's, Pussycat Dolls. Natuurlijk Feather Lagoon, Put Your Hands Up voor die Troy. Ja, we kennen ze allemaal draaien. Masco en Nada, we stonden ook één, er stond er ook 3 weken in. Maar ook. Toppertje van allemaal van die zomerhitjes. Allemaal stond natuurlijk allemaal toppertje van Galermo en Tropical Danny. G-Spot, Sadness, Madonna stond erin, Get Together. Bob Sinclair met World Hold On stond er ook in. Mariana SOS stond er ook in. Panic at the Disco, I Write Since Not a Tragedy. Hemingway van Bluff en Bluff. Doe stond erin, Beautiful Thing. Ook K3, ja, ja, jeppie. En natuurlijk Henkie, lief klein konijntje. Ja, hoe fout kan het ook wezen? Paris Stars Are Blind, Salvation, I Wanna Be With You. Yokiro Accent, Pink stond er met Woe Nieuw. Bella Perez, die heeft nog een tijdje, die heeft nog gewoon hier op de haven gestaan, weet ik nog wel. Bella Perez. Ja, ik zag sowieso en ook gewoon een band die. Er zat er gewoon 2 keer in. Dat zijn toch wel de Red Hot Chili Peppers. Met een Stadium Arcadesium album, wat toen uitkwam, stonden ze in ieder geval met Danica en Kelly Fornia erin. Maar dit nummer, Tell Me Baby, kwam deze week toen gewoon bam, nieuw op 25 binnen in de top 40.

Tell me baby, de Red Hot Chili Peppers natuurlijk. En weet je, wat er ook nog in de top 3 stond. We waren natuurlijk op nummer 3 hadden Charles Barkley, Crazy. En op de 2, en ja, een dame wat nu op nummer 1 staat, Shakira. Met Hips Don't Lie en met, samen met Whistle of Jean. En op nummer 1 zat er Marco Borsato met Rood. Ja, zal ik nog een keer... weer nieuwe muziek gaan maken? Ik ben echt benieuwd. Ja, deze stond er natuurlijk ook weer in. Ik dacht, laten we deze gewoon even doen. Gezellig al uit. Rampaneren van Ali B en Yes Sir.

Let's go. Nieuwe muziek van Shakira en Burna Boy. Die Die. Oh, lekker zomers nummertje. Zometeen de Double Stones. Maar eerst even Babysitter Circus en de Everything is Gonna Be Alright. 2012. Alweer, lang geleden. Schiet lekker op.

0: The Babysitter Circus. And everything is gonna be alright.
1: De Dobbelstones.
0: Ja, wat staat er op de Dobbelstone? Op de Dobbelsteen. Ja, van allerlei muziek staat erop. Namens geen Stones, maar wel. De helft is Nederlandstalig. En de helft is een beetje jachtrock. Jachtrock. Op één heb ik de nummer 2 van het moment. Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten vorige week. Ik denk dat ik hem 100.000 keer gehoord heb. Nummer 2, Doobie Brothers, What a Fool Believes. Op nummer 3, Afrika van Toto. 4, De Badkamerkraan van Pascal Redeker. Ja, hij staat erin. Op 5, INXS, The Beautiful Girl. En op 6, Moet That Now van Robert van Hemert Donny. Heel wat oorwurm. Orenwurm liedjes zetten erin. Ja, of een nijptang, ja, ken ook. Een orenwurm, ja. Dus ik ga nu werpen. 1, 2. En het is nummer 6 geworden. Dus dat betekent dat het gewoon dit wordt.

Heerlijk, even zo'n disco-knijtertje van Dr. Alban en zingen Halleluja. Elke bruiloft, elke feestje, hoor je hem nog zeker voorbij komen. Elke DJ draait er nog wel zeker op een feestje. Ja, vorige week was het ook een feestje. Zo'n pop waar ik nog draaide. Zweet stond op mijn kop. Maar goede reacties. Crowded House and Don't Dream It's Over.

The Rolling Stones en Under My Thumb. Maar liefst 60 jaar oud. Even een oude over de Stones, dacht ik. Hè? Van, die Under My Thumb. Wel mooi dat Mick Jagger zo. Daar heeft deze man ook wel van. Michael Jackson.

Frida en I Know There's Something Going On. 82. Ja, toevallig. Ik zei net over dat Black or White van Michael Jackson uit 1991. Dat het een afkomstig is van de nummer van de Rolling Stones. Maar het nummer is toevallig A Soul Survivor. Ja, het is wel een beetje wat meer geleekt. Even meer heavier, wat rockier is geworden. Dus als je dan luistert naar...

Dan hoor je een beetje het gitaarriffje, zeg maar dit. En dan ga ik naar pakken, dus, er is een nummer van Stones erbij. Ja, Hero ongeveer.

Ja, er zit een beetje wat, zit wat is, maar het is wel wat aangepast. Maar in ieder geval, Michael Jackson zit features Heavy Rock Brits, powered by the Rolling Stones from famous 1972 track Soul Survivor from Excel on Main Street Riff. Simulator was asked now legend Jagger and Reese's received official co-writing credits for Jackson's song. Ja, dus ja, het is toch wel wat waar.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. En ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Een Duitse man is door de Nederlandse politierechter bij verstek veroordeeld omdat hij zich had misdragen aan boord van een vliegtuig. Volgens NH Nieuws had de bemanning van de Corendon-vlucht het zo druk met de man dat de gezagvoerder afgeleid was en een gevaarlijke blunder maakte. Hij gaf een verkeerde vlieghoogte door, maar werd gecorrigeerd door de co-piloot. De passagier maakte ruzie en dreigde een bemanningslid te slaan. De man werd na de landing door de marechaussee van boord gehaald. Hij moet €750 boete betalen. De politie is in een aantal steden voorbereid op ongeregeldheden na de week.

0: het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
1: Radio Texel.
2: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

non-stop. Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De

0: Annelies spreekt van een mooie verrassing. Ze gaat nadenken of ze wethouder wil worden. De politie in een aantal steden is voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk die nu bezig is. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd van Marokko tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Bij het gemeentehuis in Oldebroek in Gelderland is gedemonstreerd tegen het besluit om het lokale LHBTI-beleid te schrappen. De nieuwe conservatieve coalitie heeft besloten op Coming Out Day geen regenboogvlag meer te hijsen en te stoppen met beleid om de sociale acceptatie van LHBTI'ers te verbeteren. Oldebroek is de eerste gemeente die dat beleid actief wil terugdraaien. Vanavond werden in de gemeente de nieuwe wethouders geïnstalleerd. En ook was er een kleine tegendemonstratie. Daarnaast werd er door ruim 100 boeren gedemonstreerd tegen de wolf. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Het koelt af naar 12 tot 17 graden uiteindelijk. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
1: Heerlijke muziek. Non-stop.

warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen. En ik ken je diepste angst.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Volkswagen wil het aantal automodellen flink terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Zo moeten de kosten worden verlaagd. De directie heeft dat plan voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Volkswagen is de grootste autofabrikant van Europa en heeft het al een tijd moeilijk door hoge kosten, concurrentie uit China en Amerikaanse importheffingen. Ook andere merken in de Volkswagen-groep, zoals Audi, Skoda en Seat, moeten volgens de plannen de komende jaren inkrimpen. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn afgelopen nacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, waarmee het totaal van deze week op 36 komt. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Oekraïne valt al langere tijd de Russische logistieke en energieinfrastructuur rond de Krim aan. Onder meer olieraffinaderijen en opslagplaatsen zijn geregeld doelwit. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. De Noorse wielrenner Thorstein Tran heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de zesde etappe op grote achterstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Tran reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop. Non-stop. Non-stop.
4: That tonight's gonna be a good night.
0: Heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Frankrijk moet in de halve finale tegen Spanje of België, die elkaar de komende dag treffen. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, door 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de VS zijn 8 mannen aangeklaagd voor het voorbereiden van een aanslag bij het Witte Huis. Ze wilden volgens justitie een bloedbad veroorzaken tijdens het kooigevecht dat vorige maand in de tuin van het Witte Huis werd gehouden voor de 80ste verjaardag van president Trump. De verdachten zouden onder meer vuurwapens, explosieven en drones hebben aangeschaft. Daarmee wilden ze volgens justitie onder andere Trump, vicepresident Vance en Elon Musk doden. Als de 8 verdachten worden veroordeeld, kunnen ze levenslang krijgen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Frankrijk heeft in de kwartfinales van het WK voetbal met 2-0 gewonnen van Marokko. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. De Noorse wielrenner Thorstein Traan heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar